0: That was the Malahini Quintetten and Mama El Ballon, a recording of 1955. It was a Danish 50s and 60s pop band. The song was written by Mac Giller. The Belgian singer Jacques de Voogd and the Kaspietse released in 1956.
1: Ik wou heel mijn leven lang zo geren zwemmen. Ik had gusting, maar ik mocht niet van ons moe. Ik gaf ik kusjes op haar kok, bleef een openloze zak, want er was niks om te doen. Moe, en mijn

gaan zwemmen. Toen zei ik, dat zal wel niet blijven duren. Ik trouwde met een masker van de kant. Ze kreeg van thuis wat centjes mee. Ik sloeg mijn armen rond de

heb lotongs in de Kaspische. In de Kaspische zie je gewoon zwemmen. Nou denk ik nog terug om al die jaren. Vervlogen is al aan die goeie tijd. Al mijn spieren die zijn stijf, alles rammelt om mijn lijf.